Bij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninoven. De politie van Ninoven is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninoven Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninoven. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.

Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninove Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninove. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse

Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninove Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninove. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninoven. De politie van Ninoven is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninoven Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninoven. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.

0: De stad Ninoven nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springen-klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De Jaarmarkt in Ninoven. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninovenleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninoven-app. Dit is de Stadsradio van Ninoven.
2: Radio Ninoven.
1: Radio Ninoven. Nieuws.
3: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij 2 mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld. Net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.

0: Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
8: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar €1 extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel
9: in Ninove.

0: Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninove Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninove. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springen-klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: thuis en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan 74 euro voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.

0: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garage,

Bling Bling Blong, The City of Blinding Lights van U2 bij Radio Nienhoven. Een fijne morgen. Café De Leste Zonde die organiseert De Burgtstraat Zingt en Swingt. En dat is nu zaterdag tijdens de jaarmarkt. Met optredens van Mark Thompson, De Doorbrekers, Dizzy Fingers en Chateau Migraine. De toegang is volledig gratis. De Burgtstraat Zingt en Swingt vindt plaats ter hoogte van Café De Leste Zonde in de Burgtstraat in Nienhoven. Ze beginnen er zaterdag om 2 uur aan.

0: Talking Heads met Psycho Killer Kiskasse. Bruno Mars hoor je zo meteen, Locked Out of Heaven, na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninoven. De politie van Ninoven is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninoven Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninoven. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
2: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninoven.

Texas met de Summer Sun, de zoon van de zomer. Maar is er zon vandaag hier in Nienhoven? Jawel, er is zon. Ook wolkenvelden en er is ook een wisselvallig randje aan het weer. Kans op neerslag bij 20 graden. Morgen droog bij 22. Maxime en Babette zijn dit met Hoe dan ook.

Midnight Oil. Wow, met de Beds Are Burning bij Radio Nienhoven in Fijne Morgen. De bibliotheek van Nienhoven beschikt ook over e-readers. Dat zijn eigenlijk digitale tablets waar je meer dan één boek kan op uitlenen. Altijd makkelijk. Bijvoorbeeld als je met de trein naar het werk gaat en je wil lezen, dan pakt dat niet zoveel plaats in beslag. Even navragen in de BIP of op de website van de bibliotheek van Nienhoven. Meer info over de e-readers.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Geraardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: De juiste ingrediënten voor de namur. Share with love and understanding bij Radio Ninove. Een fijne morgen. Het is vandaag 2 september. Op de kalender van Thibaut van den Abele van het Argenta-kantoor hier in Ninove wordt teruggedacht aan 2 september 1993. Toen maakten ze in Frankrijk in de Citroën-fabriek hun huiswerk. Het resultaat was een 2 pk. De eerste 2 pk rolde vandaag in 39 van de band. Birthday, dus voor de 2 pk. Als je er nog eentje gehad hebt, ja, dat was echt een fantastische auto. En die legde zich ook fantastisch in de bochten. Mijn onkel heeft er nog eentje gehad als jonge snaak. Ik heb ook nog eens mogen meerijden. En ja, dat legt zich toch wel in de bochten. En verschrikkelijk acceleratievermogen. Fijne morgen, vandaag 2 september. Wie is er allemaal jarig op het firmament van de bekende Vlaming en daarbuiten? Tom Steels, de voormalige Belgische wielrenner, die blaast 55 kaarsjes uit. Salma Hayek, rond getal 60. Voormalige bokser Lennox Lewis, 61. Keanu Reeves in opbod wordt vandaag 62 jaar. De zangeres Ruud Jacot uit Holland, 66. En de voormalige tennisser Jimmy Connors, 74, 75 voor Mark Harmon, Amerikaanse acteur die je zo goed als in alle series hebt gezien. Voilà, en als jij jarig bent vandaag op 2 september, net zoals mijn zoon Louis thuis, gelukkige verjaardag Louis, dan wens ik je ook een gelukkige verjaardag.
1: Radio Ninove.
0: Enfin, thuis, hij zou wel op school moeten zijn. Toch op weg daar naartoe, hoop ik. Fijne morgen, Radio Ninove met zometeen The Police and Rocks. En nu eerst Alexis Jordan. Dit is Happiness. Goedemorgen!

0: Police Roxanne. Zometeen Olivia Dean met So Easy na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninoven. De politie van Ninoven is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninoven Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninoven. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van

0: Monica.
1: Met Relax. Relaxed wordt vandaag een aangename woensdag. Qua weer wel wat wisselvalligheid. Kans op neerslag 20 graden. Afwisseling tussen zon en wolken. Morgen 22 bij droog weer. Maar geen zon te bespeuren morgen. Ik weet je zo al.

The Pretenders. But don't get me wrong. Ik had er al over gehoord door mijn jongste zoon, want die wil er naartoe. Nu zaterdag Polaren is Burning, een organisatie van de Giro Leverik. Dat is voor de vijfde keer dat ze dat organiseren. Zaterdag vanaf 3 uur is er een zomerbar met gezellige beats en frisse drankjes. En s'avonds wordt de versnelling versnellingsbak, of wordt er een versnelling hoger geschakeld tenminste. Ja, dat doe je met de versnellingsbak, hè. Want dan is er een bruisende fuif met muziek en ambiance. Polaren is Burning in de parochiezaal van Polaren op Polaren Dorp. Toegang is volledig gratis. En ja, altijd leuk om daar gaan te feesten. Fijne morgen, Radio Nienhoven, nu met Alex Warren, Fever Dream.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. We krijgen wisselend bewolkt weer aan zee en in het noorden.

0: cool.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal, langs

0: service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

Fantastisch zomerdeuntje van Bob Marley en Funkstar. The Lux and the Sun is Shining. De kermisvrienden van Nederasselt organiseren voor de vijfde keer een grote rommelmarkt. Dat is tijdens de jaarlijkse kermis. Een stand van 5 meter kost 3,5 euro. Geen geld. Vooraf inschrijven is wel verplicht en dat kan je doen tot komende maandag. Bij kozijns.nijs@gmail.com. Dat kan je rustig nalezen op de Radio Nienhoven website. Bij de activiteitenkalender, daar vind je ook alle informatie over de rommelmarkt. De kermisrommelmarkt vindt plaats volgende week zondag, dat is 13 september, tussen 11 s'morgens en 5 in de namiddag op het Nederhasseltdorp. De actualiteit van bij ons krijg je zo meteen van Kurt na Elvis Presley's Suspicious Minds en Oscar and the Wolf.

0: Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninove Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninove. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

Dexys, Midnight Runners met Come On Eileen. Goedemorgen, Radio Nienhof. Het wordt vandaag 20 graden afwisseling tussen zon en wolkenvelden. Met ook hier en daar een regenbuitje. Morgen 22 en droog weer.

Leuk liedje van Phoenix, If I Ever Feel Better. Het is jaarmarkt in Nienhoven. Dit weekend, zaterdag en zondag. Er is Braderie Rommelmarkt, prijskampen voor paarden en ponies, gratis kinderanimatie, straatanimatie, optredens. De binnenstad staat in vuur en vlam. Meer informatie over de jaarmarkt vind je op de website nienhovenleeft.be. En dan klik je door naar de jaarmarkt. Samber heeft een nieuwe single, My Body Isn't Ready. En ik ben er helemaal klaar voor.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie en de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het Spring en Klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2 keer 6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24.

Meteor. Hij staat in de lente van volgend jaar opnieuw in de AFAS-dome in Antwerpen, naar aanleiding van 10 jaar Meteor. Zeer goedemorgen.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven aan de Desiree de Botkaai.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast,

0: winnaars en de koning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

Lewis Capaldi. De maandelijkse speelavonden van Spellenclub Kierewiet die zijn er opnieuw. Vanaf nu zaterdag één keer per maand kan je langsgaan in buurthuis Kouterken om daar de betere bordspellen te spelen. Ze hebben een heel uitgebreide collectie daar, spellencollectie. En daar kan je dus gratis gebruik van maken. Je komt op je eentje of met vrienden. Het wordt gewoon een gezellig avondje vol bordspel plezier. Nu zaterdag van 7 tot 11:30 in buurthuis het Kouterken op de Kouterbaan is dat in Okegem. De speelavond van Spellenclub Kierewiet.

opnieuw een grote hit voor hem, deze Mr. Know-It-All. Twee onderwerpen in het nieuws van bij ons zo dadelijk. Een campagne van de politie tegen foutparkeerders aan Ninovse scholen en het overlijden van een politiek figuur uit onze stad. Dat is dus voor zometeen eerst nog deze van Fleetwood Mac, nummer hit Don't Stop.

0: Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninove Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninove. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum.

It's All About The Money van Major. We hebben al wat zon gehad deze voormiddag. Dat blijft nog even zo, maar straks dan komen er meer wolken. Het wordt zelfs eigenlijk wat grijs. Bij een maximum temperatuur van 20 graden. Positief puntje eraan. Blijft de hele dag droog hier in Nieuw.

Dat was nog eens Aswad, een Brits-Caraïbische reggae-groep uit Londen. Don't Turn Around. Er was ook nog Reggie met Laura Tesoro. Alleen maar de beste muziek bij Radio Nienhoven. We staven dat nog eens met Maxim. Onder invloed.

Michelle Branch en Everywhere. Het huis in Ockeghem, dat is een plek waar jongeren zich thuis voelen, maar ook een plek waar jong en minder jong elkaar kunnen ontmoeten op woensdag namiddag bij een tas koffie of thee met een stukje taart zelfs, want met de hulp van La Lorraine Bakery Group werd daar ook een bakkersproject uit de grond gestampt in dat huis. De jongeren bakken de taart en jong en oud gaan die samen verorberen op woensdag namiddag samen met een tas koffie of thee. Het huis vind je in de oude pastorie van Ockeghem aan de Frans van der Perkaai.

De stad Ninoven nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninoven. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Ninove, nieuws.
1: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2x6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24.

Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Kingdom of Fear van Cameron Wiffkamp, de gezinsbond Appelterre Eigen, die organiseert 4 lessen knuffelturnen voor peuters en kleuters. Deelnemen kost €20. Voor die 4 lessen inschrijven doe je per mail gezinsbondappelterre@gmail.com. Dat knuffelturnen vindt telkens plaats op zondag 6, 13, 20 en 27 september. De les voor kleuters is van 9 tot 10, voor peuters van 9:15 tot 11:15. Alles vindt plaats in de basisschool De Oogappel. Knuffelturnen dus voor peuters en kleuters, georganiseerd door de gezinsbond Appelterre Eigen. Dat mailadres waarop je kan inschrijven vind je ook in onze activiteitenkalender trouwens. Radionienove.nl.

0: Soul Man van Sam & Dave. En daarvoor was er ook nog Basti. We ruimen even plaats voor nieuws en commercials. En daarna is de beste muziek opnieuw op de afspraak met Alex Warren.
1: Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninove Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninove. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.
3: The clock ticking on the wall, losing

Ja, we mogen toch al wat reikhalzend uitkijken naar het weekend. Samen met deze disco muziek van Mojo. Dat was Lady. Straks de Kreuners. Verliefd op Chris Lomme. Maar eerst Sabrina Carpenter. Oh.

verliefd op Chris Lomme van de Kruiners. We kunnen het niet genoeg herhalen. Als jij wat organiseert binnenkort met je club of organisatie, wat het ook is, laat het ons weten. Hè. Is het een sportieve activiteit, een cultureel initiatief of gewoon een gezellig feest? Mail het ons. Wij van Radio Nienhoven, wij promoten dan heel graag dat evenement van jou via onze sociale media, via de website en uiteraard ook op dit radiokanaal. Een gratis service van dit station is dat. Mail dus alle details van wat je organiseert naar agenda@radionienhoven.be en wij doen de rest. Agenda@radionienhoven.be

En er was Topic met Becky G in Sorry Papi. En dan heel wat anders. Een klassieker. De Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Over klassiekers gesproken. We hebben er ook eentje na 12 uur. Dat is een naam. Bjorn Hasselman. Are we

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,39 euro per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.

heb wat belachelijk belangrijk nieuws van de dag meegebracht. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de energieprijzen de hoogte ingaan. De gasprijs die klom vanmorgen naar 75 euro. Dat is het hoogste peil sinds het begin van de oorlog. En ook een vat ruwe olie wordt duurder en kost intussen zo'n $95. En dat is daarmee dan weer de hoogste prijs in anderhalve maand.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: Plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met

0: Steden, waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.

0: Met het volgende nummer brak deze Vlaamse band begin de jaren 90 ook door in Nederland. Vooral de knappe zanger zorgde voor heel wat kloppende harten bij het vrouwelijk publiek. De tekst die gaat over een meisje dat zo mooi is dat zelfs de bisschop en de premier onder de indruk zijn. De premier die biedt zelfs zijn portefeuille aan om haar hart te winnen. Ja, je hebt het al door. Ik heb het over Clouseau met Daar gaat ze.
1: Daar.

0: Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninove Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninove. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nien.

Ik heb deze middag ook wat muzieknieuws meegebracht. Ariana Grande die gaf gisteren in Londen het laatste concert van haar Eternal Sunshine Tour. Na 41 shows trekt de zangeres zich voor onbepaalde tijd terug uit de schijnwerpers. Ze nam emotioneel afscheid van haar fans en bedankte hen uitgebreid voor de steun. Of en wanneer we nog nieuwe muziek van haar mogen verwachten, is voorlopig niet geweten.

De volgende Australische zanger die scoorde in 2012 een van zijn grootste hits met dit nummer van zijn tweede plaat. Het werd zelfs nummer 1 bij ons in zowel Vlaanderen als Wallonië en haalde platina. De versie die je het vaakst hoort is trouwens niet het origineel, maar een remix van een Belgische DJ. Dit is Sam Sparrow met Happiness.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal €2,11. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal €2,39 per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
5: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos.

0: Kalispera, tot in Griekenland.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Het volgende nummer was oorspronkelijk niet voor deze Australische zangeres bedoeld. Het werd geschreven voor de comeback van een Amerikaanse ster en klonk toen nog een pak trager. Toen dat plan niet doorging, kreeg deze zangeres het nummer in handen en werd het door de producer omgetoverd tot een uptempo discoplaat. Het bleek precies wat ze nodig had. Na een moeilijkere periode stond ze er meteen weer helemaal met dit nummer. Nummer 1 in Groot-Brittannië. Kylie Minogue met Spinning Around.

0: Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninoven. De politie van Ninoven is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninoven Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninoven. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be.

De kermisvrienden Nederlasselt die organiseren voor de vijfde keer een grote rommelmarkt tijdens hun jaarlijkse kermis. En dat gebeurt op zondag 13 september tussen 11 en 5 uur in de Nederhasseltstraat en op Nederhasseldorp. Een stand van 5 meter kost 3,5 euro en vooraf inschrijven is verplicht. En dat kan tot en met maandag 7 september door te mailen naar connie.nijs@gmail.com.

De schrijver van het volgende nummer was als tiener geobsedeerd door de film Back to the Future. En dat hoor je. De tekst die gaat over een tijdreis naar het jaar 3000, met verwijzingen naar de tijdmachine uit de film. Onderweg ontmoet het hoofdpersonage een meisje met een robothond en blijken de sterren van nu nog steeds, weliswaar gekloond, beroemd te zijn. Het nummer haalde de tweede plaats in Groot-Brittannië en ook bij ons en in Nederland de top 10. Busted met Year 3000.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,39 euro per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

0: kwaliteit-kwantiteit-verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah, wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

Nog altijd een van de populairste hits van het moment hier. Alex Warren was het met Fever Dream bij Radio Ninove. De jaarmarkt dit weekend wel. Op de jaarmarkt houdt de Ninofse carnavalsvereniging Ostas Puja voor het eerst een escargotverkoop. Een klein potje met 10 stuks betaal je 6 euro, voor een grote pot met 20 stuks 20 euro. Vooraf bestellen is natuurlijk ook mogelijk. De verkoop zelf die gaat door aan Café Aleize op de Graanmarkt in Ninove, vrijdag de 4e september vanaf 5 uur 's middags, zaterdag 5 en zondag 6 september vanaf 11 uur. Dit is Door de Middag met de Kelly Family. Out in-

Volgens mij zet ze zichzelf op een piedestal. Rihanna, the only girl in the world. Zometeen nog eens een update van het nieuws van hier naar de Jackson 5.

0: Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninove Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninove. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nieuw.

De radiozender op het ritme van je leven via 95 FM in Ninove. Dat is de Stadsradio met Camago nog eens. En A Femme Like You. Daarvoor nog Olivia Dean met The Man I Need. En nog meer vrouwelijk schoon nu. Dit is Olivia Rodrigo met Driver's License.

nam mij nog eens mee naar 1987, toen dit een dikke hit was voor Fleetwood Mac, The Big Love. In het Overkophuis, daar staan de deuren altijd voor je open als je tussen 12 en 25 bent. Je kan er gewoon zonder afspraak binnenwandelen tijdens de openingsuren. Het Overkophuis is een veilige plek waar je je kan amuseren, rondhangen en vrienden ontmoeten. En, belangrijk, je vindt er ook een luisterend oor om over gelijk welk probleem te kunnen babbelen. Het Overkophuis van Nienhoven vind je in De Kuip op de Parklaan nummer 1. I'm gonna...

Wat een artiesten was het toch, hè? Marie Frederiksson met Per Gessle nog in Roxette's Joyride uit 1991. Fluitend door de 90s, wel dat kan bij ons, van 9 tot 10 in 90s at 9. Nu stille aan richting het nieuws van 3 uur met The Police en met Sam Smith.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De Jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepen een toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is halfweg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.

0: Goedemiddag, de Stadsradio van Nienhoven via 95 FM met de beste muziek en het nieuws uit de stad. De beste muziek van Somber, My Body Ain't Ready. Straks, Olivia, You Can't Break a Broken Heart. Eerst een classic van The Weather Girls, It's Raining Men.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got

0: Schenk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai.

You can try, but you can't break a broken heart. Ah nee, want het was al eens gebroken. Olivia deed haar zegje hier nog eens. Als je wat organiseert met de club, de vereniging of de vrienden, dan mag je ons dat altijd laten weten. Wij laten het aan Groot Ninove weten. Stuur je evenement even door naar agenda@radioninove.be.

Zouden die eigenlijk nog plaatjes maken? Want het is opvallend stil. Nou, misschien iets wat minder rond Selena Gomez, maar die Charlie Puth, ja, die lijkt wel van de aardbol verdwenen. We don't talk anymore, zou hij het dan toch? Nou, nee, denk het niet, hè. Ja, toch, zou hij het gemeend hebben? Het nieuws uit de stad zometeen, naar Aretha Franklin. What you-

0: Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninove Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninove. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

Wat een schitterende classic. En eigenlijk ook veel te weinig gedraaid. Hè? Duran Duran en The Wild Boys uit 1984. Ik heb straks wat nieuws van de volleybalclub Dakwerkende Vos Denderhoutum en hun taartenslag. Dat is voor zometeen Alanis Morissette en Calvin Harris. Dit is Blessings.

goed opgevoed. Propere handen, Alanis Morissette. Ja, dat moet misschien ook wel als je wil proeven van de lekkere taarten. Die worden verkocht bij volleybalclub Dakwerken de Vos Denderhoutum. Je kan er kiezen uit een rijsttaart, een franchipannetaart, mattentaart, confituurtaart, kriekentaart en een flauwtaart. Je betaalt €12 per taart. Bestellen kan je doen bij alle spelers en de medewerkers van de club. Of via de link die je bij ons op de website radioninove.be vindt in de activiteitenkalender. Het afhalen van de taarten kan vrijdag aanstaande 4 september tussen 5 en 7 in Lebeke 17 Denderhoutum. Sire.

Veel duidelijker konden ze destijds niet zijn. I Want You van Savage Garden. En kijk op het weerbericht en de hoofdpunten van het nieuws. Zometeen om 4 uur. Eerst nog Laura Branigan met Self Control uit de 80's. En dit van 12 jaar terug. Firestone van Kygo is dit.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het Spring- en Klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de Commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepen een toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En de rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is halfweg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.

0: Kurt Verbeiren.
1: Radio Ninove.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

heb hier eens rondgekeken en eigenlijk is het niet zo moeilijk om de nooduitgang te vinden, want die staat keurig aangeduid boven iedere deur. Mooi bordje, hè? Zo'n groen. Maar ja, wat zeg ik hier nu allemaal? Dat wist je al langer dan vandaag. Meteor was het bij Radio Ninoven. Fijn dat hem nog aanstaat. Tot 5 uur, tot aan de spits, zit ik in je radio. Ik ben Kurt. Ik heb nog de beste muziek voor je uitgekozen. Waaronder Martin Garrix en Jax zometeen naar de Steve

0: geldautomaat?
1: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven aan de Desiree de Botkaai.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah, wel, we doen het allebei. Ja.
5: Yes. Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninia Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

Martin Garrix en Jackson, I've Told You So. Misschien hebben we het ook al een aantal keer vermeld, of heb je het nog nooit gehoord? Wel, dan ben je nu op de hoogte, want zondag aanstaande 6 september dan organiseert de Retro Car Club al voor de 13e keer Cars & Coffee in het centrum van Denderhoutum. Je kan er de mooiste oldtimers gaan bekijken en genieten van heel wat randanimatie. Er is een shopzone, een foodcorner, een barbier en diverse optredens. DJ Marlon die sluit de dag af met een extra lange DJ-set. En als je toch nog wat extra info wil, dan is er onze website radioninove.be. De info vind je in de activiteitenkalender. Oh ja, de inkom is gratis. What a drag.

Faithless en Bebe Rexha deden hun ding nog eens in New Religion. Wel, de nieuwsdienst doet ook altijd zijn ding op het half uur, dus ook zometeen weer. Eerst zit er altijd een Radio Nino of een classic hit voor, dat is ook nu het geval. Uit de 70s, Donna Summer met Bad Girls.

0: Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninove Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninove. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

gebaseerd op die oude hit van Patrice Russian, Forget Me Not, George Michael en Fast Love. Zaterdag kan u voor het eerst naar de Kloppers, naar KVK Nienhoven kijken, want ze spelen hun allereerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen om 19:30 tegen Wetteren. Het B-team van Nienhoven trekt zondagmiddag om 3:00 naar Munkswalm.

van Madonna uit einde jaren 80. De stad Ninove heeft nog een aantal vacatures openstaan. Zo zoeken ze nog een verpleegkundige, een nachtverpleegkundige en een hoofdbewonerszorg voor het woonzorgcentrum. Maar ook nog een expert overheidsopdrachten, een deskundige projectwerk, sector dienst en hulpverlening, een werkleider gebouwen, een diensthoofd personeel en organisatie, als ook nog een zorgkundige. De volledige functieomschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure, die lees je op de website van de stad ninove.be. Terwijl je geniet van Raven Lenné, dit is Love Me Not.

25 jaar terug al, Call On Me van Eric Prydz. Zometeen wordt het 5 uur, de spits komt eraan. Na M People, Moving On Up en dit van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Tot morgen. I'll show you.

stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepen een toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is half weg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.

0: iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe

0: service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninoven. De politie van Ninoven is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninoven Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninoven. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. 2 politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een 30-tal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe 5-jarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de 3e keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquart was 2e en onze landgenoot Jordi Meus 3e. Van Aert was zelf nog 5e en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat u de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
7: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbezoek.

0: prijs-kwaliteit-verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove.

Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninove Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninove. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquart was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.

Woensdag 2 september, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove is opnieuw gestart met een campagne tegen foutparkeerders aan schoolpoorten. Tot volgende week vrijdag krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgt een gasboete. De politie roept ouders op om veilig en reglementair te parkeren aan de scholen. Willy de Grote is overleden. Willy was jarenlang gemeenteraadslid en voorzitter van Ninove Welzijn. Daarnaast was hij actief als stucadoor en landbouwer. Hij overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. De uitvaart vindt zaterdag plaats om 11:30 in de Abdijkerk van Ninove. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springen-klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De Jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten en raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool. Dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten en raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool. Dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het Spring- en Klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte 2 agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de 3 hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op 1 dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn 2 mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool. Dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De Jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten en raakte 2 agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de 3 hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op 1 dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn 2 mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool. Dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.

Donderdag 3 september. Dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove zet voortaan 5 nieuwe elektronische snelheidsborden in na klachten over overdreven snelheid. Elektronische snelheidsborden zijn digitale verkeersborden die je vertellen hoe snel je rijdt. De stad wil in eerste instantie sensibiliseren. Pas na de metingen wordt bekeken waar extra controles of verbalisering nodig zijn. De BIP van Ninove breidt haar aanbod voor scholen fors uit. Zo komen er extra boekenboxen, klasontleningen en ondersteuning rond taal en lezen. Boekenboxen zijn kant-en-klare pakketten met boeken die rechtstreeks naar de klas gaan. Die worden voortaan ook aangevuld met jeugdklassiekers. In het taalpunt vinden dan weer leerlingen die Nederlands leren extra materiaal. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten en raakte 2 agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de 3 hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op 1 dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn 2 mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.

Donderdag 3 september, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove zet voortaan 5 nieuwe elektronische snelheidsborden in na klachten over overdreven snelheid. Elektronische snelheidsborden zijn digitale verkeersborden die je vertellen hoe snel je rijdt. De stad wil in eerste instantie sensibiliseren. Pas na de metingen wordt bekeken waar extra controles of verbalisering nodig zijn. De BIP van Ninove breidt haar aanbod voor scholen fors uit. Zo komen er extra boekenboxen, klasontleningen en ondersteuning rond taal en lezen. Boekenboxen zijn kant-en-klare pakketten met boeken die rechtstreeks naar de klas gaan. Die worden voortaan ook aangevuld met jeugdklassiekers. In het taalpunt vinden dan weer leerlingen die Nederlands leren extra materiaal. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten en raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond